namah astpadi simro simr simr sahpav kal kle tan mahi mitav simro jab sampar ekai naam japte agante anekai ved pran simrit so dakhyar kine ram naam ek akhyar

mensen aan de raaf. Zonder opadeer, de besavu mani ten aan de kapalapavu. Halat de parat de doele hoesuwaar en aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de aan de a